Ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getwak. En smuk je smal, een pip tobak. Allee.

Ik ben een rentier, ik heb geen tijd, maar frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal een pip-to-bak.

Een peltöfeltau, zo huurt zich dat. Wenn dat nicht machst, denn voor die Wand. Und Peltöffeltau, so hört sich dat. Wenn dat nicht machst, denn voor die Wand. Doch, wat de boer nicht kennt, dat eet hij niet. Und dat mag hij, und dat wil hij niet.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk